Israel Rabbon is gewensachokel 41 jaar oud, men is gestorben al kiddush Hashem. Ober zijn werk leben adhaim.